0: Pirmatame svarbatame, arambase, jaskai, jasa, prankreja, čand, numosur, sūti, numočandas, čandre,
1: numuradiradje, numo indre, indre,
0: numo antakare, numote, teji,
1: numo brinde, brinde, numo bije, bije,
0: numurad, sang, tam, sang, sant, rupe,
1: numo parangatam, atatan, sarupe,
0: numo jog, joge, numo gyan, gyane,
1: numo mantra, mantre, numo tyan, tyane,
0: numo judde, judde,